inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen de komende week wisselvallige toestanden. Maandag start nog droog, maar dat houden we niet. Er is een storing onderweg en die gaat voor neerslag zorgen. In de loop van de dag komt er regen aan. Vooral later, vanavond en vannacht dan. En ook op dinsdag zitten we met een storing die doortrekt met perioden van neerslag daarbij. Temperaturen zitten daarbij rond een graad of 20 of net daarvoor. Met ook later in de week regelmatig de doortocht van de storing. Een periode met regen of buien. En temperaturen die telkens rond die 20 graden blijven zitten. De grote hitte die keert voorlopig dus eventjes niet terug. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hard vindt, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, we vindt.
1: Nou waar.
0: Nou Yo Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, 10.000 euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren, 4 voor Charleroi, na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Pas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maxima dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
4: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groentebrunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
5: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
4: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
6: Reserveer op 0477-164-802.
4: Of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.nl.

krijgen de komende week wisselvalliger toestanden. Maandag start nog droog, maar dat houden we niet. Er is een storing onderweg en die gaat voor neerslag zorgen. In de loop van de dag komt er regen aan. Vooral later, vanavond en vannacht dan. En ook op dinsdag zitten we met een storing die doortrekt met perioden van neerslag daarbij. Temperaturen zitten daarbij rond een graad of 20 of net daarvoor. Met ook later in de week regelmatig de doortocht van de storing en periode met regen of buien. En temperaturen die telkens rond die 20 graden blijven zitten. De grote hitte die keert voorlopig dus eventjes niet terug. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij is...

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis.

0: ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, 10.000 euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren, 4 voor Charleroi, na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maxima dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

0: ook nog Michael Heaven.
1: Hou er de moed maar in. Zo krijgt het leven zin.
0: Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Welkom thuis. De VBRO-avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.

0: Het is Nederlands dat scoort. Het is Nederlands dat je hoort. VBRO.
1: Moest jij mijn jong leven studeren? Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren? Tot ik van toen nog bloos niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een nus, het was een kasteelke. Met vast tapijt en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik pijs de kik, het is me gevang. Wil je elektrisch installeren?

mijn caravanenhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag, ik mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel ben een kart. Ik kom per nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Ja!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, 10.000 euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren 4 voor Charleroi na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland-Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maxima dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, 10.000 euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren, 4 voor Charleroi, na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland-Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maxima dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
2: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.

45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

107.3 en 106.6. VBRO West. Na, na, na, na. De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op

Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Er zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseiden. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esprilla. Hij is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
2: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
1: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

magistraat vermoord. Kan niet meer verkonden wat hij heeft bevonden. Arme president, weer werd een stem voor u gesmoord.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Er zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseide. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok, 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esprilla. Hij is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een barragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
2: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
1: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

107.3 en 106.6. VBRO West. Na, na, na, na. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag. Het kwik blijft dan onder 20 graden.
2: Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangenmenu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocola.

het mee voor 65 euro per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag. Het kwik blijft dan onder 20 graden.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
3: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
5: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
3: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
6: Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag. Het kwik blijft dan onder 20 graden.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zou wel vet.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

Een heel goede dinsdagmiddag toegewenst, luisteraar. En van harte welkom in onze VBRO Radioclub vandaag. Na het uitgebreide nieuws van 12, hoog tijd om ermee te beginnen. Onze gezellige lunch samen tussen nu en straks 1 uur. Met straks omstreeks het halve uur natuurlijk ook nog nieuws voor je. En weerman Geert Naassens, die ons alles komt vertellen over het weer dat we mogen verwachten deze namiddag. En ook de vooruitzichten natuurlijk straks. Voor zometeen, smakelijk.

Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.

0: uit je regio.
1: In de Rollegem bij Kortrijk is gisteren rond 6:30 een 55-jarige man uit Moeskroen dood aangetroffen in een gracht. Uit camerabeelden bleek dat hij 3 kwartier eerder met zijn scooter in de gracht reed. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor de man uit Moeskroen kwam al hulp te laat. Gisteravond rond 8:00 moest de brandweer uitrukken voor een brand op de 7e verdieping van een appartementencomplex op de zeedijk van Zeebrugge. De brand zou er ontstaan zijn op het terras van een duplexappartement. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon uitbreiding voorkomen. In Roeselare heeft de politie zaterdag 5 mannen gearresteerd na verschillende vechtpartijen in de Oolstraat, de Winkelstraat van Roeselare. 1 man raakte daarbij gewond door een glazen fles en ook een voorbijhangster werd met een hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. Op de E403 in Aardooien is in de nacht van zaterdag op zondag een bestuurder omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man reed in de richting van Brugge toen hij met zijn wagen van de weg afraakte en tegen een brugpijler botste. Het voertuig brak door de klap in 2 en ook het motorblok kwam tientallen meters verder terecht. Zaterdagavond laat is bij een ongeval langs de Dikkebusstraat in Lonker, een deelgemeente van Heuveland, een 45-jarige motorrijder om het leven gekomen. Dat gebeurde nadat de man in Ieper een politiecontrole negeerde en zo kwam het tot een politieachtervolging. De motorrijder botste achteraan op een geparkeerde Citroën Berlingo. De man, vermoedelijk van Franse nationaliteit, stierf ter plaatse.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vast zat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

We krijgen een meer westgerichte stroming deze week. Daarbij trekken er een paar storingen door. Vandaag is dat nog niet het geval. Vandaag wordt nog een droge dag met temperaturen die ergens rond een 20 tot 24 graden nog kunnen uitkomen. Want je ziet duidelijk dat we nog in vrij warme lucht zitten, waarbij die temperatuur nog gemakkelijk een aantal graden omhoog gaat. Met redelijk wat zon erbij zelfs. En lopen die temperaturen echt wel nog gemakkelijk op tot relatief hoge waardes. Daarbij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanavond vannacht een toename van de bewolking. Met tegen de ochtend dan een storing die binnenloopt. En dan komt er regen van. Regen die ook morgenochtend nog valt. Daarna volgen dan een aantal buien. Er kunnen zelfs forse buien zijn met eventueel onweer erbij. Maar ook morgen halen we nog gemakkelijk maxima van 20 graden of meer. Naar woensdag toe misschien een bui. Ook weer maxima van rond de 20 graden, maar grotendeels droge periodes. Donderdag trekt dan weer een actievere storing door en ook vrijdag moeten we een aantal felkere buien verwachten. Dus nou ja, het is een beetje een verdeeld beeld de komende dagen. De ene dag al wat meer neerslag dan de andere, maar zeker niet elke dag evenveel. En sommige dagen verlopen zelfs helemaal of grotendeels droog. Temperaturen blijven het voorlopig erg goed doen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega-busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om vier vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de vier grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Your Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zie wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Your Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag zien we eigenlijk best nog wel aardig wat zon. De bewolking neemt toe. Er is een storing onderweg. Maar die zal ons pas bereiken tegen de ochtend, niet eerder. Daarbij zie je dat we met een matige wind zitten uit een zuidwestelijke richting. En temperaturen die het best nog wel oké doen. We halen gemakkelijk nog maxima die rond een graad of 20 tot 24 kunnen uitkomen. 20 aan de kust. Lokaal kan het landinwaarts zelfs nog richting een 24 zijn. Dat zijn best nog hoogwaardes. Met die zon die er nog bij is, kunnen we zeker spreken van een vrij aangename dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om 4 vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de 4 grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
0: Nieuws uit je regio.
2: In de Rollegem bij Kortrijk is gisteren rond 6:30 een 55-jarige man uit Moeskroen dood aangetroffen in een gracht. Uit camerabeelden bleek dat hij 3 kwartier eerder met zijn scooter in de gracht reed. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor de man uit Moeskroen kwam alle hulp te laat. Gisteravond rond 8:00 moest de brandweer uitrukken voor een brand op de 7e verdieping van een appartementencomplex op de zeedijk van Zeebrugge. De brand zou er ontstaan zijn op het terras van een duplexappartement. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon uitbreiding voorkomen. In Roeselare heeft de politie zaterdag 5 mannen gearresteerd na verschillende vechtpartijen in de Oolstraat, de Winkelstraat van Roeselare. 1 man raakte daarbij gewond door een glazen fles en ook een voorbijhangster werd met een hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. Op de E403 in Aardooien is in de nacht van zaterdag op zondag een bestuurder omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man reed in de richting van Brugge toen hij met zijn wagen van de weg afraakte en tegen een brugpijler botste. Het voertuig brak door de klap in 2 en ook het motorblok kwam tientallen meters verder terecht. Zaterdagavond laat is bij een ongeval langs de Dikkebusstraat in Lonker, een deelgemeente van Heuveland, een 45-jarige motorrijder om het leven gekomen. Dat gebeurde nadat de man in Ieper een politiecontrole negeerde en zo kwam het tot een politieachtervolging. De motorrijder botste achteraan op een geparkeerde Citroën Berlingo. De man, vermoedelijk van Franse nationaliteit, stierf ter plaatse.
0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade.

Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
1: Houston.

0: inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag zien we eigenlijk best nog wel aardig wat zon. De bewolking neemt toe. Er is een storing onderweg, maar die zal ons pas bereiken tegen de ochtend, niet eerder. Daarbij zie je dat we met een matige wind zitten uit een zuidwestelijke richting. En temperaturen die het best nog wel oké doen. We halen gemakkelijk nog maxima die rond een graad of 20 tot 24 kunnen uitkomen. 20 aan de kust. Lokaal kan het landinwaarts zelfs nog richting een 24 zijn. Dat zijn best nog hoge waardes. Met die zon die er nog bij is, kunnen we zeker spreken van een vrij aangename dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

VBRO-weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand. En een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen. Wel nog minima tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrille Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanavond en vannacht neemt de bewolking verder toe. Het is eerst nog droog, maar dat houden we niet vol. Tegen de ochtend loopt dan een storing binnen. En tegen die tijd kan er wat regen gaan vallen. Met een matige wind erbij. Aan de kust kan die af en toe vrij krachtig zijn uit een zuidwestelijke richting. Temperaturen blijven heel erg zacht. Veel minder dan een graad of 15 zal het echt niet worden. En dat zijn toch steeds vrij hoge waardes voor de tijd van het jaar. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo. En dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS-schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand. En een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minimaal tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.

0: doe jij nu eigenlijk?
1: Zo, Rome, Parijs, New York. Ja, ik reis zelf dus ook graag. Spanje deze zomer. Maar eigenlijk wil ik het liefst schrijven, ja. Oh, je leest niet graag.

0: Vanavond en vannacht neemt de bewolking verder toe. Het is eerst nog droog, maar dat houden we niet vol. Tegen de ochtend loopt dan een storing binnen. En tegen die tijd kan er wat regen gaan vallen. Met een matige wind erbij. Aan de kust kan die af en toe vrij krachtig zijn uit een zuidwestelijke richting. Temperaturen blijven heel erg zacht. Veel minder dan een graad of 15 zal het echt niet worden. En dat zijn toch steeds vrij hoge waardes voor de tijd van het jaar. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven.

0: www.vrijdagmiddag.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS-schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand. En een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen. Wel nog minimaal tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

komende dagen wordt het wisselvalliger. Vooral op dinsdag en donderdag, de D-dagen van de week, lopen er vrij actieve storingen door. Dinsdag kan dat gepaard gaan met redelijk wat regen en een aantal forse buien die erachteraan komen, zelfs met onweer. En ook donderdag lijkt het een actieve storing te zijn waarbij er een flinke plets water kan vallen. De andere dagen valt het beter mee, al zijn er ook dan wel een paar verspreide buien actief, maar het wordt geen waterballet op die dagen. De temperaturen die blijven het eigenlijk heel de tijd wel vrij goed doen. We halen gemakkelijk telkens maxima van een 20 graden of meer. En de neerslag natuurlijk minder. Maar van zodra het weer droog is, lopen die temperaturen vrij snel weer een paar graden op. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS-schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand. En een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minimaal tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Rollegem bij Kortrijk is gisteren rond 6:30 een 55-jarige man uit Moeskroen dood aangetroffen in een gracht. Uit camerabeelden bleek dat hij 3 kwartier eerder met zijn scooter in de gracht reed. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor de man uit Moeskroen kwam al hulp te laat. Gisteravond rond 8:00 moest de brandweer uitrukken voor een brand op de 7e verdieping van een appartementencomplex op de zeedijk van Zeebrugge. De brand zou er ontstaan zijn op het terras van een duplexappartement. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon uitbreiding voorkomen. In Roeselare heeft de politie zaterdag 5 mannen gearresteerd na verschillende vechtpartijen in de Oolstraat, de Winkelstraat van Roeselare. 1 man raakte daarbij gewond door een glazen fles en ook een voorbijhangster werd met een hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. Op de E403 in Ardooien is in de nacht van zaterdag op zondag een bestuurder omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man reed in de richting van Brugge toen hij met zijn wagen van de weg afraakte en tegen een brugpijler botste. Het voertuig brak door de klap in 2 en ook het motorblok kwam tientallen meters verder terecht. Zaterdagavond laat is bij een ongeval langs de Dikkebusstraat in Lonker, een deelgemeente van Heuveland, een 45-jarige motorrijder om het leven gekomen. Dat gebeurde nadat de man in Ieper een politiecontrole negeerde en zo kwam het tot een politieachtervolging. De motorrijder botste achteraan op een geparkeerde Citroën Berlingo. De man, vermoedelijk van Franse nationaliteit, stierf ter plaatse.

VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht neemt de bewolking verder toe. Het is eerst nog droog, maar dat houden we niet vol. Tegen de ochtend loopt dan een storing binnen. En tegen die tijd kan er wat regen gaan vallen. Met een matige wind erbij. Aan de kust kan die af en toe vrij krachtig zijn uit een zuidwestelijke richting. Temperaturen blijven heel erg zacht. Veel minder dan een graad of 15 zal het echt niet worden. En dat zijn toch steeds vrij hoge waardes voor de tijd van het jaar. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand. En een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen. Wel nog minimaal tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
1: Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groentebrunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477-164-802
1: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

We krijgen een meer westgerichte stroming deze week. Daarbij trekken er een paar storingen door. Vandaag is dat nog niet het geval. Vandaag wordt nog een droge dag. Vanavond, vannacht een toename van de bewolking. Met tegen de ochtend dan een storing die binnenloopt. En dan komt er regen van. Regen die ook morgenochtend nog valt. Daarna volgen dan een aantal buien. Dat kunnen zelfs forse buien zijn met eventueel onweer erbij. Maar ook morgen halen we nog gemakkelijk maxima van 20 graden of meer. Naar woensdag toe misschien een bui. Ook weer maxima van rond de 20 graden. Maar grotendeels droge periodes. Donderdag trekt dan weer een actievere storing door. En ook vrijdag moeten we een aantal felkere buien verwachten. Dus nou ja, het is een beetje een verdeeld beeld de komende dagen. De ene dag al wat meer neerslag dan de andere. Maar zeker niet elke dag evenveel. En sommige dagen verlopen zelfs helemaal of grotendeels droog. De temperaturen blijven het voorlopig erg goed doen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand. En een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minimaal tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

VPRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda

0: het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS-schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand. En een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minima tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Leen, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog...

www.bijlmermeer.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand. En een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen. Wel nog minimaal tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
0: Je zingt mee.